0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik komen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik vond het zo'n moeilijkheid.
0: Kom eens, Tomeran.
1: Nou.
0: Ja.